Nadat hij het zulje hula, kort gergaan is, kort doem, dat zo samen, zo samen, is kort.